0: Liggen mijn mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Weekendman, weekendman. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekendman, weekendman. Liggen mijn mama.
1: Je bent onze liefde, moest als de markt is nebbi. De ene ze moest met haar een stukje tindit.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
0: Gi meg